0: achtbaan.
1: Het is de achtbaan van Kinderen voor Kinderen. Een hele goede morgen. Dit is Hallo Kids Radio, maandagochtend 8 juni. En we gaan van start met een hele nieuwe week. Nieuwe ronde, nieuwe prijzen deze week. En we beginnen met iets heel bijzonders. Dat is na de ochtendshow, namelijk het peuteruurtje. Dat noemen we vanaf vandaag het peuter- en kleuteruurtje. Met de stem van André van Duin. Nou, hoe dat zit, dat hoor je straks. We gaan eerst lekker beginnen met de leukste liedjes. Dit is Zara Larsson en...

Nou, wat leuk. Ik kan niet stoppen met dansen. Dat is eigenlijk wat er in me opkomt met dit liedje. De Soda Pop van de Sasha Boys. Op Hallo Kids Radio werd net aangevraagd door Brian. Nou, Brian, bij deze van harte gedraaid. Ja, dat is een leuke uitspraak. Nou, over dansen gesproken. Dit is ook een leuk liedje. Uit Pinocchio, die musical uit de Efteling. Ik hou.

0: Arrivederci.
1: Nou, ben ik net op vakantie geweest in Italië. En dan zeggen ze arrivederci. Arrivederci. Ja, dat is als mensen dan ergens weggaan, zeg maar. Dan zeg je ja, tot ziens of tot de volgende keer. Arrivederci. Nou, Luna Sabella, die weet hoe dat zit. Misschien kan ons dat ook weer een les geven hier in de ochtendshow. Dat we het ook goed uitspreken. Zometeen hoor je Prinsessia op de radio. En natuurlijk ook een nieuw verhaaltje van Sprookjesboom. Dat gaat vandaag over Reus, die gaat laarzen halen. Dat hoor je zometeen na dit liedje van Tonky en Jack.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. En zo kon het gebeuren dat de reus een goede dag had. Tenminste, dat dacht hij.
1: Oh, nu heb ik er genoeg van, hè? Ik ga mijn laarzen terughalen bij Klein Duimpje. Ik klop verdik me altijd op mijn sokken.
2: Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er aan mijn huisje?
1: Ik natuurlijk, de reus. Ik wil mijn laarzen terug. En jij kunt ze terugtoveren met zijn, zo'n handig drankje.
2: En waarom zou ik dat doen?
1: Omdat je dan een goudstuk van me krijgt.
2: Dat verandert de zaak. Voor een goudstuk wil ik het wel doen.
1: Die heb ik niet.
2: Opgekrast dan! Voor niets gaat de zon op!
1: Hoe kom ik aan een goudstuk? Ik weet het al. De schat van de draak. Kijk, de draak bewaakt de schat. Niet slimmer om dat slapend te doen.
3: Wat doe jij daar, stom stuk reus? Jij wou toch niet mijn schat stelen, hè?
1: Natuurlijk niet. Of eigenlijk wel.
3: Wegwezen, jij. Ik wil je hier nooit meer zien.
1: Stomme draak.
4: Voor mijn hulp bij alle rampen hoef je slechts 3 keer te stampen.
1: Om een lang verhaal kort te maken, ik heb een goudstuk nodig.
4: Slechts 1 wens kan mijn wonderlampje vandaag schenken. Dus je moet er goed over nadenken.
1: Wel nee, ik weet het al lang. Ik wens een goudstuk.
4: Bescheidenheid, siert de reus. Je had immers de keus. Een zak goud, je laarzen of eeuwig geluk. Je koos slechts 1 goudstuk.
1: Nee, hè? Oh, wat dom.
5: Pompadom, padom, padom, padom. Oh, wat glimmen ze mooi. Hé? Dit lijkt wel tovenarij. Maar alleen de reus wil mijn laars hebben en die kan niet toveren. Dat moet de heks gedaan hebben. Weet jij toevallig waar mijn laarzen zijn?
2: Jazeker. Voor een goudstuk vertel ik je meer.
5: Maar dat heb ik niet.
2: Opgekrast dan!
5: Nou, dag hoor. Ik kom er toch wel achter waar mijn laarzen zijn. Hoi, draak. Wat zie jij er verhit uit?
3: Ik ben zo boos op de reus. Hij wilde mijn schat stelen.
5: De reus heeft mijn laarzen. En ik wil ze terug.
3: En ik wil dat de reus van mijn schat afblijft. Hij komt zeker terug. Ik zal hem krijgen. Verstop je achter die boom.
5: Oké.
1: En krijgen zal ik hem, die schat. Hoera! Ik heb de schat! Mijn laarzen en de schat. Oh, wat een geluksdag!
3: Wat zijn de plannen, heer Reus?
1: Je laat me erdoor, ik ben rijk.
3: Terug jij.
1: Je laat me eruit.
3: Oké, maar je laat de schat hier. En ook je laarzen.
1: Mijn laarzen? Oké. Waarom moet mij dat toch altijd overkomen?
3: Alsjeblieft.
5: Gigantisch bedankt hoor. Je bent een schattige draak.
0: Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten. De reus zal voorlopig niet weer proberen de schat te stelen. En Klein Duimpje heeft gelukkig zijn laarzen terug. Volgende keer... Nee, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Prinsessia in de ochtendshow. Goedemorgen, dit is een nieuwe week. Het is maandagochtend 8 juni. En Marjoni die is er misschien straks bij en anders morgen zeker weer. Want ja, die heeft een lang weekend gehad in België. Ze is geweest naar K3 The Originals en naar Doorn de Roosje. En dat was volgens mij eergisteravond. Is nog een beetje aan het bijkomen. Maar die avonturen die gaan we zeker horen hier in de ochtendshow.
1: Ik zweef

0: De dierentuin, oftewel de zoo, Jorde Shakira.
1: De platenkast van Arnoud.
0: En diezelfde Shakira die heeft natuurlijk nu ook weer een nieuw liedje speciaal gemaakt voor het WK voetbal in Amerika, Mexico en Canada. Die draaien we natuurlijk ook hier. Een nieuw thema in de platenkast. Je hoort het al, het is kwart voor zeven. Elk uur, kwart voor zeven en kwart voor acht, hoor je deze ochtendshow week een thema. En dat is vandaag eten. Ja, liedjes over eten. Ik dacht, ik heb een beetje trek. Dus ik had nog geen goed thema. Ik denk, dat is een leuke. En dan begin ik meteen met een liedje wat ik laatst ook al gedraaid heb op vrijdagmiddag. Namelijk een liedje, dat is eigenlijk een namaakliedje. Oorspronkelijk zou het heten La Bamba. La Bamba. Maar dan heb je dus een hele gekke artiest uit de jaren 80. En die man die heet Weird Al Yankovic. Dus gekke L eigenlijk. En die heeft dat liedje, La Bamba, heeft hij dus veranderd, nagemaakt, in lasagne. Nou, dat is eten.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.
2: Hallo Kids Radio.
3: Arnoud en Mayoni in de ochtend.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen. Ik kan mijn knopje nog niet helemaal goed staan van de microfoon. Het is een paar minuten over zeven. Dit is de ochtendshow met Arnoud en Mayoni. Het begin van een nieuwe week en het einde van een hele lange serie concerten van K3 The Originals. Gisteravond was de laatste en dat hebben ze op YouTube live uitgezonden. Ik heb even een stukje gekeken. Ja, dat was toch wel. Er werden heel veel traantjes gelaten. Zeker voor de papa's en mama's. Want ze eindigden natuurlijk met de tekst: wij zijn voor altijd jullie K3. Ja, dat is dan misschien niet jouw K3 aan de andere kant van de radio. Maar wel die van mama. Ja, zeker. Zometeen een Go Kids tip van de dag. Daar starten we vandaag mee. En bijzonder nieuws over het peuteruurtje met André van Duin. Ja, vanaf

Diep in de jungle, dit was Monique Smit. En ik had het net even over André van Duin. En daar kreeg ik reactie op met de vraag van André van Duin op Hallo Kids Radio. Nou, dat is de vertelstem van Dikkie Dik. En vanaf vandaag staat het peuteruurtje tussen 9 en 10... speciaal voor de jongste luisteraars, helemaal in het teken van Dikkie Dik. Er komen nieuwe films aan en het komend jaar ga je daar van alles over horen, samen met Hallo Kids Radio. En dat betekent ook extra veel Dikkie Dik tussen 9 en 10. Nou, André van Duin die heeft daarvoor ook teksten ingesproken. En als je wil horen hoe dat klinkt, maar je moet vandaag naar school toe. Hey, in het weekend hebben we natuurlijk ook gewoon het peuteruurtje. Dus dat komt helemaal goed. En ik zal misschien straks even een stukje laten horen.

dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim.

0: Stay Tuned hoorde je en Unstoppable.
1: Hallo Kids Radio.
0: En daar gaan we dan op maandag 8 juni de start van de Go Kids tip van de dag. Elke dag vanaf nu tijdens de zomer. Juni, juli en augustus de leukste tipjes om nu alvast in het weekend te gaan doen. Of door de week als je vrij bent. Of tijdens de grote zomervakantie. En we trappen af met de provincie Overijssel. Ja, ik dacht, je moet ergens beginnen, dus wij beginnen met Overijssel. En dan komen we vandaag uit in Holten. Nou, Holten is bekend van de Holtenberg. Misschien heb je daar wel eens van gehoord. Ja, je hebt in Limburg een beetje een berg in Nederland. En bij Holten, de Holtenberg dus. En in Holten heb je een ontzettende leuke speelboerderij. Dat is speelboerderij Donterman. Nou, die zijn al lekker open. Elke maandag tot en met zondag, dus dat is gewoon elke dag tussen 10 en 5. En wat is daar nou precies te doen, vraag je misschien af. Nou, dit is met recht een hele toffe speelboerderij voor het hele gezin. Je ontdekt hier alle dieren op de kinderboerderij. En er zijn ook nog meerdere speeltuinen met tussendoor terrassen. Kijk, dat is voor de papa's en mama's natuurlijk heel interessant. En het valt ook nog in de categorie goedkope uitjes. Want voor nog geen 5 euro ben je hier de hele dag zoet. Nou, kijk, daar houden we van natuurlijk. En als het nou heet is, dan is er ook nog een leuke waterspeeltuin. Dus er is van alles te doen. Dieren, klimmen en klauteren. En als het heet is, dus lekker in die waterspeeltuin. Ik ga alvast voor alle papa's en mama's even het adres van de website geven. Dat is namelijk speelboerderij Donterman. Met een T, dus Donterman.nl. Speelboerderij Donterman.nl, daar vind je het wel. En voor 5 euro heb je daar een ontzettende leuke dag in Holten in Overijssel.

Goedemorgen, dit is de ochtendshow van maandag 8 juni. En wat we normaal gesproken niet doen is sprookjesboom laten horen. Tenminste niet rond deze tijd. Want dat doen we elke dag om 7:30 en om 8:30 in de ochtend. Alleen sprookjesboom was vanochtend een beetje vroeg. En nou waren er toch wel wat luisteraars die zeiden, ja, ik heb het gemist om 7:30. Want sprookjesboom begon al te vertellen om 7:50. Ja, dat is te vroeg, dat is niet de afspraak. Dus dat verhaaltje over Wolf gaan we even inhalen. Dus voor één keer op maandagochtend, gewoon omdat het kan, hoor je nu een verhaaltje, vertelt de sprookjesboom over Wolf. Nou, wat is daar aan de hand?

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag wilde de heks een ruziedrank maken. Maar dat wist de wolf niet.
1: Zo, eens kijken of hier nog wat te snijden valt. Ik lust wel een hapje. Dat ruikt niet slecht. Maar zo smaakt het wel. Nou, ik weet niet wat er in die soep zat, maar...
2: Goedemorgen, wolf. Lekker weertje vandaag, hè?
1: Wat? Oh, prinses Assepoester. Ja, prachtig. Heerlijk weer. Ach, wat een lieve meid is je toch. En wat een heerlijk weer, inderdaad. En wat ruik ik toch? Ik ruik de lentegeuren. Ik voel me best wel blij.
3: Er is iets mis.
1: Ik loop nu zelfs te zingen. Dat is toch niks voor mij. Er moet iets gaan gebeuren. Maar wat doe ik hier nu aan?

0: zeker. Maar als je het mij vraagt...
1: Ja?
0: Ben je verliefd?
2: Huh? Wat?
0: Ja, verliefd.
2: Maar dat meent hij toch niet?
0: Zo verliefd.
2: Op wie dan?

0: En nou is het afgelopen.
1: Nee.
0: Je bent helemaal niet verliefd, maar je bent betoverd.
1: Ja, zo voelt het wel, ja.
0: Nee, het is zo. Oh. Ik heb wel gezien dat je uit mijn ketel proefde.
1: Oh, dat. Nou ja, misschien. Nou en?
0: Ik wilde een ruziedrank maken, maar er is iets misgegaan. Je wordt er juist verliefd van.
1: Oh, dus daarom voel ik me zo geweldig. Kun je Assepoester ook betoveren?
0: Nee.
1: Dan wordt ze ook verliefd op mij.
0: Ik pieker-prakkezeer er niet over. Hocus pocus, autofocus.
1: Oh. Hey, waarom deed je dat nou?
0: Ik hou niet van al die liefdoenerij. Ik wil dat iedereen ruzie met elkaar heeft.
1: Nou, dan moet je vooral zo doorgaan.
2: Zo kreeg de heks toch ruzie. Maar dan met de wolf. Assepoester heeft nooit geweten dat de wolf verliefd op haar was. En dat is maar goed ook. Dat doet me trouwens denken aan... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een

0: een rover, zal Scheherazade had een sprookjesboek. Maar deze jongen hier zit barstend vol met een vertoverkunsten op verzoek.
1: Kan u beter in de aanval gaan met al die ammunitie in

Het is 7:30 op Hallo Kids Radio en het loopt allemaal net een beetje anders dan gepland. Komt ook omdat we natuurlijk een nieuwe studio hebben. Een andere studio. En ik wilde net op de kalender kijken van de jarige vandaag. Maar die kalender is zoek. Nou, die is niet zoek. Maar hij hangt even niet hier. Dus ik moet hem zometeen even erbij pakken. Dus voor alle jarigen, dat doen we iets later dan gewend. Want anders dan, ja, stel voor dat je erop staat, kan ik je niet feliciteren. Maar wat we dan wel kunnen doen, is dit. Ja, even vrolijk opstaan met een glimlach. Met een lach op je gezicht.

Taylor Swift en Opa Light. En ze heeft een nieuw liedje. Die zit in de film Toy Story. Dat is wel grappig, hè? Toy Story, TS. Taylor Swift, TS. Dat past natuurlijk helemaal bij elkaar. En dat liedje heet I Knew It, I Knew You. Oftewel, ja, ik wist het wel. Ik ken je toch. Dat liedje draait vanaf morgen ook mee met Hallo Kids Radio. Zeker met de ochtendshow. En misschien is dat wel een kandidaat voor de nieuwe superhit. Nou, die superhit trouwens, daar mag je op stemmen. Hè? Als je zegt, ja, maar ik weet nou een heel leuk nieuw liedje. Geef dat even bij ons door via de app of via de mail. Dan kunnen we die meenemen in ons superhit overleg. Dat is altijd vlak voor het weekend. En wie weet gaat jouw tip dan de nieuwe superhit worden.

0: vol avontuur. Ja, er zijn twee liedjes die zo heten. Eentje van Tonky en Jack, maar dit is die andere hele bekende. Namelijk het liedje van Kinderen voor Kinderen.
1: Platenkast van Arnoud.
0: En daarmee is het 7:15 geworden. Elke dag om 7:15 en om 7:15 hoor je een oud liedje uit mijn platenkast. Soms zijn dat liedjes van 60 jaar geleden. Soms ook niet zo heel lang geleden. Deze week is het thema eten. En ik dacht opeens, oh ja, 6 jaar geleden, 2020. Toen had je Keith Munslow. En die kwam met een liedje. Een uurtje geleden gingen we al een beetje naar Italië. Voor de lasagna van Weird Al Yankovic. En ik dacht, we blijven een beetje in Italië. Dat vind ik leuk. Ben ik ook pas op vakantie geweest. Nou ja, wat hebben ze daar natuurlijk? Pizza, patat en appelmoes? Nee, dat niet. Wel pizza. En pasta natuurlijk. En lasagna. En risotto. Maar over die pizza gesproken. Ja, dan kunnen we natuurlijk alweer het liedje van André van Duin gaan draaien. We verwachten en verwachten pizza. Dat kan natuurlijk. Maar ja, sneller kan ook. Met pizza, met ananas. Maar dat liedje uit 2020 is van Keith Munslow. En misschien ken je die helemaal niet. En daar is de platenkast nou juist voor bedoeld. Voor net die liedjes waarvan je denkt, oh ja. Of misschien dat je denkt, oh, wat grappig. Of misschien helemaal niet. Dat kan natuurlijk ook. Waiting for the pizza. Ja, die Keith die zat gewoon te wachten. En die dacht, wanneer komt mijn pizza nou?

Tja, waiting for the pizza. Oftewel, even wachten totdat de ober met de lekkere pizza aankomt. Pizza margherita of vier kazen pizza of champignons. Dat maakt allemaal niet uit. Terwijl ik net van Luna vraag krijg. Hoe zit het met de prijsvraag van vandaag? De goede vraag, Luna. Nou, vanaf morgen is Marjoni er weer. Na een lang weekend in België. En dan gaan we weer de normale prijsvraag spelen. Maar stel nou voor dat je al lid bent van onze nieuwsbrief. Daar kun je gratis lid van worden. Dan heb je vanochtend een mail gezien. Of papa of mama. En daarin kun je tickets winnen voor een bioscoopfilm. Dus ik zou papa of mama eventjes een tipje geven. Check even de mailbox van Hallo Kids Radio. Een mailtje met een hele leuke winactie.

0: kidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio, met nu de ochtendshow.
1: Hallo Kids Radio.
2: Arnoud en Mayoni in de ochtend.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: En alweer een paar minuten over acht. Goedemorgen, bijna tijd om naar school te gaan. En als je nou naar school gaat, dan is het leuk om misschien zometeen nog een liedje te horen. Zoals Fenne. Fenne vroeg net een heel leuk liedje aan van Xorn, die grote hit. Super Dream. En ik heb nog een bijzonder nieuwtje voor je. De grootste Lego-doos ooit. Die is te koop. Maar het is zo'n grote doos. Dat kunnen ze niet in één keer leveren. Dan krijg je steeds uitbreidingssetjes. En het is een Spaanse kathedraal. Een hele grote kerk. En daar zitten bij elkaar 12.600 stukjes in. 12.600 stukjes. Nou, de kathedraal is echt ook nooit helemaal afgekomen. Nou, zou het dan met die Lego-doos ook gebeuren? Ik heb geen idee. Ik ga de plaatjes bekijken.

is de ochtendshow met Arnoud en Mayoni. Nou ja, die is er morgenochtend weer bij. En verzoekjes. Nou, op de valreep, zo zeggen ze dat, hè, vlak voordat je naar school moet, krijg ik hier een berichtje van Jason. En Jason, dit liedje, de musical, nooit in het echt gezien. Maar hij heeft wel de cd van Mama. En die wordt vaak afgespeeld. Het is namelijk De Gelaarste Kat. Ja, dat is een musical geweest. En het liedje Ik hou het op miauw.

Dua Lipa en Houdini. Dat betekent dat je heel makkelijk kan verdwijnen. Ik heb een verzoekje binnengekregen van Jesse. Jesse hoeft vandaag niet naar school. Hij heeft een studiedag. En als ik even de mail lees van mama, weet Jesse ook nog niet precies wat vandaag de planning is. Wat er gedaan gaat worden. Maar ik heb wel een heel leuk verzoekje gekregen van Jesse. Namelijk het liedje Ik heb een tante in Marokko. En die, oh, dat is leuk zeg. Van Cowboy Billy Boom. Nou, Jesse, jij hoeft niet naar school toe. Dus dat liedje zet ik aan. Speciaal voor jou.

Luna Sabella Conte is volgens mij met jou of samen met jou. Het is geval, dat weet ik zeker, Italiaans. Want dan komt ze ook een beetje vandaan natuurlijk. Hè? Zometeen, dan is het weer tijd voor een verhaaltje van Sprookjesboom. 6:30 en 7:30 in de ochtend. Nou, vanochtend liep dat even anders. Dus je hoorde om 7:30 ook al een verhaaltje van Sprookjesboom. Maar nu gaat het over Heks. Ja, Heks die heeft een plannetje. Ja, dat heeft ze volgens mij altijd. Of ze doet alsof. Nou, hoe dat zit hoor je zometeen om 8:30. Verteld door de enig echte Sprookjesboom.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een betoverend mooi plantje. In verkeerde handen kan dat betoverende plantje heel gevaarlijk worden.
1: Doe maar, plantje. Groei maar, groei maar. Groei als goed. Ik kan haast niet wachten. Dit plantje maakt mij de machtigste vrouw van het Sprookjesbos. Als dit plantje blakend en blozend bloeit, maak ik er super toverdrank van. Met super toverkracht. En dan ben ik hier de baas.
2: Oh, daar gebeuren gevaarlijke zaken. Daar kan ik beter een einde aan maken. Klein Duimpje is slim genoeg, moet ik zeggen. Ik ga maar eens met hem overleggen. En ook Roodkapje is een helpende hand bij het redden van dit sprookjesland.
3: Dus als ik het goed begrijp, heeft de heks een plantje.
4: En als dat bloeit,
3: kan ze een toverdrankje maken waarmee ze alles kan toveren.
4: En dan is ze dus de baas in het Sprookjesbos.
2: Dat is precies wat ik zeggen wou. Er is haast geboden, dus gauw.
3: Oh, wat een ramp. We moeten een plan bedenken. Ik weet al wat. Luister, ik leid de heks af en dan kan jij ondertussen... Hoi heks, trek in een lekker hapje.
1: Bedoel je jezelf? Klein kleuterig onderkruipsel. Oh. Ik heb geen trek in zo'n kaak, kippenbotje. Ga weg, ik heb wel wat beters te doen.
3: Nee, ik bedoel Roodkapje.
1: Roodkapje is wel lekker.
3: Ja.
1: Maar ik ben met belangrijkere zaken bezig.
0: Terwijl Klein Duimpje de heks afleidde, verwisselde de fakir het plantje van de heks voor een ander plantje. Hij liet zich op zijn kleed zakken, pakte het plantje van de heks en zette er een ander voor terug. Precies dezelfde. Nou ja.

0: erg lekker.
1: Bijna dezelfde.
0: Nou, dan ga ik maar, hè. Als je toch niet geïnteresseerd bent...
2: Ja, roep hem maar lekker op. Met gezwinde spoed. Frip, oh, kijk nou. Mijn prachtige plantje bloeit. Het bloeit. Hoera. Ik ga meteen een drankje brouwen. Zo, alles zit erin. En dan nu... Hallo, lief plantje. Jij gaat mijn leven veranderen. Ik dacht toch echt dat de bloem rood was. Deze is oranje. Ben ik zo blind? Nou ja. En dan nu de test. Hocus pocus, snap je? Ik tover rood kapje. Sst. Het werkt.
0: Oh, ik heb super toverdrank gemaakt.
2: Zeg, Roodkapje, waar ga je heen?
3: Ik was eigenlijk op weg naar grootmoeder.
2: Hocus pocus, netel. Ik tover Roodkapje in mijn ketel. Voel je iets? Gebeurt er wat?
3: Waar heb je het over?
2: Hoe kan dat?
0: Zeg, heks, heb je misschien mijn wortelplant gezien?
2: Je wortel wat?
0: Mijn wortelplant. Zeg, heb je die in de ketel gedaan?
2: Ja, en het is niet jouw wortelplant. Het is mijn super toverkruid.
0: Nee hoor, ik herken mijn eigen wortelplant echt wel. Daar ligt nog een stukje. Kijk, oranje bloemen. Met mijn ogen is niets aan de hand.
2: Zeg dat het niet waar is. Hocus pocus toverdeus. Geef klein duimpje een lange neus.
0: Geloof me nu maar. Dat was gewoon een wortelplant. Mijn wortelplant.
2: Lelijk onderdeurtje. Ga weg! Hocus pocus toverpech. Ik tover je nu weg.
0: Ik ga al. Goedemiddag.
2: Hocus pocus toegangspas. Ik wou dat ik zo mooi als een roodkapje was.
1: Poontje komt om zijn loontje. Of om haar loontje in dit geval. Het zou ook wel heel erg zijn als de heks de macht in handen zou krijgen in ons mooie sprookjesbos. Maar dat, lieve kinderen, is weer een ander verhaal.

Dit is de ochtendshow met Arnoud en Mayoni. Elke maandag tot en met vrijdag voor schooltijd. En hele leuke prijzen en weetjes. En de platenkast van vroeger. Dat klinkt... Oh, ik wou zeggen dat klinkt zo, maar dat klinkt even heel anders. Maar we hebben ook iets heel leuks na 9 uur. Dat is radio voor de allerkleinste. Dat is leuk voor alle kinderen die nog niet naar school hoeven. Voor alle kinderen die op de buitenschoolse opvang zitten. Kortom, de muziek zoals de Dirk Schelen. Tonky en Jack. Juf Roos. Joki. Boomba. En vanaf vandaag ook extra veel Dikkie Dik. Nou, een van de allerbekendste katten van Nederland is er vanaf vandaag bij. Het komend jaar staat het peutertje heel veel in het teken van Dikkie Dik. En ook met een hele bekende stem. Ja, de stem van André van Duin hoor je vanaf vandaag exclusief bij Hallo Kids Radio in het peuter- en kleuteruurtje tussen 9 en 10. En als je wil weten hoe dat klinkt, nou, laat die radio dan gewoon lekker aanstaan. MUZIEK.

Ja, te wachten is nog een beetje op de nieuwe film. Dat gaat nog wel een jaar of 3-4 duren. Tot die tijd moeten we dan met deze liedjes doen. Zoals de Sasha Boys en Huntrix met Golden. Wat een hit is dit geworden, zeg. Straks tussen 9 en 10 het peuter- en kleuteruurtje. Tussen 9 en 10 met extra veel Dikkie Dik. En dat is wel bijzonder, de stem van André van Duin.

0: Dit is Dikkie Dik op Hallo Kids Radio.
1: Hij ziet er best wel heel schoon.

0: Dit is het peuteruurtje op Hallo Kids Radio.
1: Dit is de boterhammen boogie, smeer die boterham. De boterhammen boogie met iets lekkers als het kan. Dit is de boterhammen boogie, smeer die boterham. Smeer, smeer, hap, hap, smek, smek, smak.

Hallo allemaal, ik ben Denise van Jonge Verhalen. Vandaag is het natuurlijk tijd om weer lekker te gaan zingen met mijn bekende liedjes. Zingen jullie mee?

0: Maar wat moet ik nou doen?
1: Zei Dikkie Dik.
0: Ik heb de hik.

bedankt, zei Dikkie Dik. En hij ging naar de sloot. Stap, stap, stap.

0: schrik.
1: Een grote slok met water. Tikkie dik. Miauwde luid. Rende snel het water uit. Hij was wel nat, maar ook heel erg blij. Want zijn hik, die was voorbij.
2: Elke ochtend van 9 tot 10 hoor je Dikkie Dik.

Hoi lieve Hallo Kids Radio luisteraars. Denise van Jonge Verhalen hier. Tijdens het peuteruurtje hoor je natuurlijk mijn leuke liedjes voorbij komen. Veel luisterplezier!

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: Toneelstuk. Het is een fijne ochtend in de tovertuin. Woezel en Pip liggen lekker in het gras. De wijze varen leest weer eens een heel dik boek. Zou het een spannend boek zijn?
1: Wijze varen, wat leest u eigenlijk?
2: Ach, zo mooi. Ik lees een toneelstuk. Het gaat over een liefde tussen...
1: Wat is een stuk, wijze varen?
3: Een toneel? Wat is dat?
4: En waarom is dat stuk?
2: Nee, jongens. Er is helemaal niets stuk. Kijk, een toneelstuk, dat is een verhaal dat wordt verteld in een theater op een podium met een rood doek. En er is publiek. Een toneelstuk dus.
1: Tante, tante, we willen een toneelstuk maken. Hoe doe je dat?
5: Wat leuk, jongens. Een toneelstuk in de tovertuin.
6: Dan moeten jullie eerst een verhaal bedenken.
1: Ja, waf, ik weet het. Ik ben een prinses in een heel groot kasteel. En dan is Woezel de prins. En dan komt hij thee drinken.
4: En nee joh, ik weet iets beters. Ik ben een piraat. En ik kom het grote kasteel van Pip kapot maken.
5: Nou, jongens. Dat wordt zeker een heel spannend verhaal.

0: Nou, hey jongens, zijn jullie nou nog niet klaar? Ik wil spelen!
1: Nee, buurpoes, we hebben nou geen tijd. We maken een toneelstuk.
2: Maar je kan wel helpen, hoor. Ga maar vast iedereen uitnodigen.
1: Ja.

0: Kom, nou snel omkleden, Woezel. Het publiek komt zo. Miauw! Miauw! Spannend!
1: Mijn eerste toneelstuk. Oh.
2: Zou het spannend worden?
3: Schat eens wat opzij. Zo kunnen wij het zien, hoor.
4: Hooggeëerd publiek. Welkom in het Tovertuintheater. Vandaag gaan Woezel en Pip een toneelstuk voor jullie opvoeren. En het heet Prinses Piplala en de Gevaarlijke Piraat.
0: Hallo, ik ben dus Prinses Piplala en ik woon in dit mooie kasteel. In dit mooie kasteel dus. Woezel, waar blijf je nou? Jij bent nu.
4: Ach, waar kan u nou toch weer zijn?
1: Wat een toestanden allemaal.
0: Stilles, ik geloof dat ik wat hoor. Oh, hoezo.
5: Wat is dit? Waar ben ik?
1: Dat is toneelstuk.
2: Het hele toneel is stuk.
4: Buigen, jongens. Buigen. Iedereen klapt voor jullie.
6: Wat een applaus. Eigenlijk had het toneelstuk heel anders moeten gaan. Maar ja, zo is het ook leuk. Buigen, jongens. Doe maar. Nog een keer.

0: Hey, hoi, Saartje. Met klappen. Hey, hoi, Saartje. Nu jullie.
1: Hey, hoi, Saartje.
0: Saartje.
2: Hey, hoi, Saartje.
0: Bijna, bijna, bijna. Er moet nog iets aan het begin.
2: Hey, hoi, Saartje.
3: Ha, goed hè, van jouw vriendin.
0: Heel goed, Saartje. Ik ben trots op jou.
3: Joepie.

Als het stil is, sst, hoor jij dat ook? Oh, geluiden van een griezelbeest? Of is het van een spook? Doe je lichtje even aan en kijk maar in het rond. Het is gewoon de wind omdat het raam nog open stond. In het donker, wat doe je dan? Zing een liedje, want daar houden monsters helemaal niet van. In de avond lijkt het gauw of het spookt, er iets loopt in dat kamertje van jou. En die schaduw, ja, daar zo in de hoek. Huh? Dat is jouw knuffelkonijn, daar was

0: case, hoor je dat?
1: Ach, het is gewoon het piepen van het eendje uit het bad.

0: Tot 10 uur hoor je het peuteruurtje. Op Hallo Kids Radio.
1: Hey, hallo. Ik ben Denise van Jonge Verhalen. En mijn vrolijke liedjes hoor je natuurlijk in het peuteruurtje op Hallo Kids Radio.
2: Hoi, jullie zijn echt geweldig. Groetjes, Sanne en Sylvia.
3: Treintje gaat vertrekken. Instappen. Woehoe. En laat de wieltjes maar draaien.

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio.

0: sprookjesboom. Kom erbij zitten en ruik maar eens goed. Ruik je iets? Nee? Nou, de wolf wel. Die rook iets waar die heel erg gek op is.
1: Wat ruikt het hier lekker. Ik ruik pannenkoeken. Midden in het bos. Hoe kan dat? Ik moet weten waar dit vandaan komt.
2: Lekkere pannenkoek, ik ga jou eten. Helemaal op, helemaal op. Lekkere pannenkoek, ik ga jou eten. Helemaal op.
3: Waar jij bent is het altijd feest. Kun je me even het beslag geven?
2: Hé, zullen we nu een paar pannenkoeken met appel maken?
3: Ja, lekker!

0: twee monstertjes zijn pannenkoeken aan het bakken. Ik wist al dat ik het goed geroken had.
1: Wat zullen we nu eens in de volgende pannenkoek doen?
2: Een staart?
1: Een staart? Maar dat is toch helemaal niet Hé, wat doe jij daar?
0: Goeiedag. Wat een kleine pannenkoekjes zijn jullie aan het bakken.
2: Klein? Hoezo?
0: Je bent niet alleen zelf klein, ook je pannenkoekjes zijn onder de maat. Het lijken wel poffertjes.
2: Van verdorie, patser, praatjesmaker, opschepper, harige enge...
0: Rustig maar. Ik wist niet dat je kwaad werd, kleintje. Oh. Ik ga al. Ik wil wel even pannenkoeken happen. Dat is een lekker voorgerechtje om in de stemming te komen, zal ik maar zeggen. En daarna komt het hoofdgerecht. Dat is natuurlijk rood hapje, rood kapje. Let maar eens op wat ik ga doen.

0: is vreemd, want ik heb het gevoel dat de stapel pannenkoeken steeds kleiner wordt in plaats van groter. En we staan toch stevig te bakken?
1: Ja.
0: Je ziet de stapel gewoon kleiner worden. Snap jij dat?
2: Volgens mij zit die veelvraat van een hongerwolf hierachter. Maar wacht eens even, ik heb een idee.
3: Lekker, lekker. En die stommelingen hebben niet eens door dat ik er steeds eentje van de stapel afpak. En dadelijk komt het hoofdgerecht. Oh, ik kan bijna niet wachten.
2: Zo, nog een beetje zout. En nog heel veel peper.
0: Ja.
2: Deze pannenkoek wint de wedstrijd vieste pannenkoek ter wereld.
0: Ja.
2: Leg hem maar bovenop de stapel.
0: Ja.
2: Nog even wachten. De rest komt vanzelf.
3: Ah, oh, wat vies. Wat smerig. Wat vies. Wat smerig. Water. Ik heb water nodig. Ik moet overgeven.
2: Ben je nog een pannenkoekwolfje? Roodkapje heeft hem zelf gebakken.
0: Of heb je liever een pilletje voor je maag? Dan moet je even langs de heks.
3: Oh, nee. Nee. Hou op. Oh, ik voel me zo beroerd.
4: Toontje komt ons een loontje, zullen we maar zeggen. Roodkapje en Klein Duimpje hadden nog een gezellige avond. Ze aten pannenkoeken, dronken sprookjescola en vertelden elkaar sterke verhalen. Zoals over die keer dat de reus... Maar dat, lieve kinderen, is weer een ander verhaal.

0: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Ja, daar zijn we weer. Doe de warming up.

Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: IJspret. Het is al dagen heel koud in de tovertuin. Woezel en Pip doen vandaag wie het verst kan glijden. En ze zijn er allebei best heel goed in.
1: Nog een keer!
2: Leuk! Oh,
1: ja! Ja, gewonnen! Waf, waf, waf!
3: Nog een keer! Nog een keer!
4: Dat is goed, maar nu met de slee.
3: Ja, sleetje glijden. Dat is ook leuk.
1: Ja, leuk! Ja!
3: Ha, nu heb ik gewonnen, Pip. Nee.
4: Die gekke boezel.
3: Huh?
5: Voorzichtig, Pip. Zo'n ijslaagje is vaak nog veel te dun. Je moet altijd oppassen met ijs. Kijken jullie goed uit? Geen gevaarlijke dingen doen.
6: Ja, tante. Beloofd.

0: Swoosh! Swoosh!
1: Wow, Wessel, kom! Dit is lekker glad!
0: Ik denk dat je hier heel hard op kunt glijden! Kom op!
2: Maar dat is toch gevaarlijk? Tante zei dat we heel voorzichtig moeten zijn met ijs. En de vijver was nog
0: wel
2: niet...
0: Wel nee, bangerd! Kom, kijk naar mij! Dit ijs is al goed, kijk maar!

0: Oh, Woezel, kom op. Nu snel naar huis, anders word je hartstikke ziek.
1: Zo goed?
2: Ja.
1: Tante Perenboom heeft gelijk. Je moet echt heel erg oppassen met spelen op het ijs. Het moet toch maar een paar nachtjes verder vriezen, hè Woezel?
2: Ja, Pip. Nog maar eventjes wachten.
3: Arme Woezel. De kleine vriendjes zijn heel erg geschrokken. En tante Perenboom had ze nog zo gewaarschuwd. Gelukkig liep het vandaag net goed af. Morgen kunnen Woezel en Pip weer lekker gaan sneeuwglijden. Maar dat ijs? Laat dat eerst maar eens een paar nachtjes dikker vriezen.
4: Papa,

Hallo, luister allemaal naar de Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip! Hoera!
2: Hallo, wij waren vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker, want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes, Elise.

ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met

0: Lieve kinderen, we leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De heks was toverkruiden aan het zoeken.
1: Ah, eindelijk! Slaapkruid! Dat zoek ik al zo lang.
2: Zou je me redden als ik in nood was?
3: Maar natuurlijk! Ik zou je zelfs uit het hok van de stoute heks komen redden.
2: Oh.
1: Bah, wat een kleine opschepper.

0: is, maar is eigenlijk gewoon een angsthaas.
1: Dat is helemaal niet waar. Je bent zelf bang voor mij.
0: Ik bang voor jou? Wie denk je wel dat jij bent?
1: Ik ben Klein Duimpje en ik ben voor niemand bang.
0: Dat mag je dan bewijzen. Ik geef je 3 proeven waarmee je je moed kan bewijzen. Ik betover Roodkapje met mijn sleepy slaapy wel de rusten kruid. Als jij mijn 3 proeven niet tot een goed einde brengt voor de klok 12 keer slaat, dan sleepy slaapy slaapt Roodkapje 100 jaren lang.
1: Wat is de eerste proef?
2: Eerst moest Klein Duimpje een appel van de reus gaan stelen. Gelukkig wist de heks niet dat de reus sliep, dus de eerste proef lukte. Maar de tweede proef beloofde heel wat moeilijker te worden.
3: Dag, lekker hapje. Wat kom jij hier doen?
1: Nee.
3: Wat krijgen we nou, zeg? Kom hier, jij! De kleine deugniet heeft een touw tussen 2 bomen gespannen. Nou ja, zeg.
1: Opdracht volbracht. Wat is de laatste proef?
0: Vervelend kereltje. Voor de 3e en de laatste proef moet je, voor de klok 12 keer slaat, de schat van de draak stelen. Daar slaat de klok al de eerste keer. Tweede keer!
1: Maar die opdracht is onmogelijk.
0: Onmogelijk, inderdaad. Haasje, kereltje. Bij de 12e keer slaat je vriendinnetje 100 jaar lang.
1: Het lukt me nooit. Daar slaat de klok al de 8e keer.
4: Verhip, wat kijk jij, Sip? Wat is er aan de hand? Is er ergens brand?
1: 9e keer. De heks heeft Roodkapje betoverd. Als de klok 12 keer slaat, dan slaapt ze 100 jaar. 10e keer. En voor de 12e slag moet ik de schat van de draak stelen.
4: Weer een lelijke streek van die oude toverkool. Ze heeft je beet. Dat is haar lol.
1: 11.
4: Maar let goed op. Ik zet de klok op. Stop. Ze slaat geen 12e keer. Ze slaat nooit meer. Ja!
0: Je bent te laat, vind je? Dadelijk valt ze om en slaapt ze zacht op een bedje van mos. 100 jaar!
1: Toch niet?
0: Niet?
1: Nee, want de klok slaat niet meer. Die slaat nooit meer. Luister maar.
0: Wat? Hoe komt dat dan?
1: Ik heb me heel boos gemaakt op de klok en die was heel bang voor mij. Wakker worden! Wat? Klein Duimpje? Je bent gered, Roodkapje. De klok zal nooit de 12e keer slaan. Je bent een echte held.
0: En schande! Ik krijg ze nog wel, wacht!
2: En zo kwam alles weer goed. Ja, de heks was best wel een beetje onder de indruk van Klein Duimpje. En Klein Duimpje had weer eens bewezen dat wie niet sterk is, slim moet zijn. Net zoals die keer toen Assepoester en de reus elkaar tegenkwamen. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de app...

0: Nee, dat luister toch van.
1: Wij luisteren naar jullie radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

0: de groetjes aan Evina.
1: Hallo, wij zijn Milou en Rinske. Groetjes!
2: Ik ben Thij en wij vinden Kids Radio heel leuk.
3: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
4: Hallo, we zien bij Marissa en Sarah.
5: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
6: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Sonisch. Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.
2: Hooggeëerd publiek, vanuit het Efteling Theater presenteren wij de Weerman Wanman Sion.
3: Ik ben de Weerman

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio.

0: of heel erg vlug.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Yahoo!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
5: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
3: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
7: Party, party.

0: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
1: Bombaloo, kiddy kiddy.
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio.
2: Yahoo!
0: Neem je stem op en laat je horen.

van je armen slurf. En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: De Gouden Raad van Piet Piraat. Onthoud goed deze heel belangrijke piratenles. Een piraat verstuurt zijn post altijd per fles.
1: Ah ja, Piet Piraat, wat zou er dan allemaal op dat briefje kunnen staan?
0: Curieuze neuze mosterdpot.
2: Ik ben de kapitein, dus ik
0: zal wel even kijken wat er op dat briefje staat.
1: Niets van. Ik heb die fles gevonden, dus die fles is van mij.
3: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
4: Bravo!
3: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
7: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
8: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
9: Wee! Party, party.

Bumbaloo. Tumbi, tumbi, tumbi, tumbi.

0: Schip ahoy, piraatjes. En welkom op mijn wereldberoemde scheve schuit. Al moet ik zeggen dat het tegenwoordig meer de scheve school is. Want ik leer mijn scheepsmaatje, Bertus Bandiet, wel elke dag iets bij over het piratenleven. Kennen jullie Bertus al? Wel, voor de piraatjes die Bertus Bandiet nog niet kennen...
1: Ahoy, Piet Piraat.
0: Daar zal je me hebben. Schip ahoy, Bertus Bandiet.
2: Oh, en schip ahoy, bandietjes.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Nou, dat scheelt.
1: Hey, hallo. Ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
2: De Dirk Schelen Show!
1: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Lekkerhoor!
1: Lekker hapje!
2: Ooit was ik als moeder geit verkleed, waardoor een geitje de deur opendeed. Lekker hapje! Jullie?

0: morgenkeer.
1: Lekker!
0: Snap je? Je bent zo'n lekker hapje.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Ik ben hier met mijn broertje. Yo, yo, yo. Jullie zijn geweldig. We hebben zin in vandaag. En we luisteren naar jullie echt heel graag.
4: Hiya, Bobby.
5: Hi, Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Ken.
4: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Volgens mij is er hier iemand jarig.
3: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
4: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

Mariette wil verder spelen. Kom, Joki, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait af.

0: Blau, au!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dankjewel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: Hey, ik ben DJ Arnoud.
2: En ik ben DJ Mayoni.
1: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
2: Met het programma Opstaan.
3: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
2: Opstaan.
1: Met de leukste liedjes.
2: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
1: En de geheime prijsvraag.
2: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
1: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
2: Opstaan wordt een feestje.

koef en kaviaar, geef mij maar snoep. Laat die bing in de kast, dat is maar troep. Ik heb creditcards, een stuk of 5. Kreeg er zelfs een speelgoed.

Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Ja, de baas een van het pretpark, dat is helemaal te gek.
1: Kids Radio is de beste radio ever. Doei!

0: 4, 5, 6. Hé, waar is de laatste nou?
1: Kiekeboe!
2: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
3: Ik heb hem al.
2: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de

0: De kleine zeemeermin. Op de bodem van de oceaan stond een sprookjespaleis. Het was gemaakt van koraal in alle kleuren van de regenboog. Het dak was bezet met parels die fonkelden in het licht. En daaromheen lag een schitterende tuin, vol met planten en anemonen in de prachtigste kleuren. Te midden van al dat moois zat een kleine zeemeermin. Ze heette Arinde.
1: Iedereen vindt het hier beneden zo mooi, maar boven het water is alles zoveel mooier. Want daar schijnt de zon. Wat zou ik de wereld boven water graag willen zien?
2: Je zult nog een jaartje moeten wachten, mijn lieve kind.
1: Maar zeemeer, oma.
2: Je kent de wet.
1: Altijd weer die stomme onderwaterwet. Waarom nou toch? Al mijn zusjes zijn al geweest, maar ik moet wachten.
3: Dat is toch logisch? Wij zijn ouder dan jij.
0: De vijf zusjes van de kleine Arinde kwamen net voorbij gezwommen op weg naar het paleis.
4: Oh, het wordt allemaal zo overschat. Op het land krijg je een droge huid en enge rimpels.
3: Precies. Hier beneden zitten we veel beter. Want niets is zo vocht inbrengend als... ja, als vocht.
1: Maar de zon. De zon moet prachtig zijn. En dan die dingen waar de mensen in wonen. En wat ze allemaal kunnen doen wat wij niet kunnen. Zoals met die, je weet wel, dingen die...
2: Benen, lieve kind. Je bedoelt dat mensen benen hebben in plaats van een vissenstaart.
1: Ja, benen!
2: Ja. Nou, volgens mij wordt het tijd om naar binnen te gaan. Ga je mee?
0: De tijd verstreek. En op een mooie dag in mei werd Arinde 16 jaar. Het was groot feest in het onderwaterrijk. Iedereen was blij. Maar niemand was zo blij als Arinde zelf.
1: Joehoe, joepie, het is zover. Vandaag mag ik eindelijk naar boven. Oh.
2: Ah. Ho, ho, ho, ho, ho. Rustig aan, mijn kind.
1: Sorry, zeemeer oma, maar vandaag is het zover. Vandaag mag ik naar boven.
2: Ja, lieverd, maar pas als het donker is, hè, boven water. Want je wilt toch niet dat de hele wereld je ziet? Mensen geloven niet meer in zeemeerminnen.

0: Later die dag, toen het begon te schemeren, zwaaiden haar zusjes samen met haar vader, moeder, grootmoeder en de hele hofhouding Arinde uit.
1: Nou, dag!
2: Dag, zusje!
3: Veel plezier!
2: Doei! Dag, zusje!
0: Ze zwom zo hard ze kon naar boven.
2: Eindelijk!
0: Ze keek om zich heen en zag in de verte een schip.
2: Wat is dat voor ding?
0: Ze zwom zo snel als ze kon naar het schip toe en zag allemaal mensen op het dek.
4: Lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria.
1: Hoera! Hoera! Hoera!
5: Hoera! Mannen, vandaag vieren we de verjaardag van onze prins en kapitein in de dop.
1: Haha, dankjewel kapitein. Ja, voordat u het weet sta ik inderdaad achter het roer.
5: Ja, maar zover is het nog niet.
2: Oh, wat een knappe man. Die zwarte haren en die groene ogen. Wat is hij mooi. En hij is een prins.
0: Zwijmelde Arinde. Maar net toen de prins voor de grap aan het roer wilde draaien, begon het te waaien.
1: Waar komt die storm opeens vandaan?
5: Weet ik het. Maar zo'n storm betekent in elk geval weinig goeds.
0: De kapitein duwde de prins opzij en sloeg het roer om. Het schip keerde en de zeilen bolden in de wind. Het begon te regenen. De schemer vervaagde naar duister en aan de lucht verschenen bliksemflitsen. Het schip werd geraakt door de bliksem en met een donderklap brak het in tweeën. Ze dook onder water en zocht naar de prins.
2: Waar is hij nou? Oh, daar!
0: Ze zwom naar hem toe, pakte hem vast en trok hem boven water, zodat hij adem kon halen. Met de prins in haar armen zwom ze naar het goudgele strand.
2: Zo, hier ben je veilig.
0: Voorzichtig veegde ze de haren uit zijn gezicht en neuriede een prachtige melodie.

0: Oh, ik zou er alles voor over hebben om één dag op het land te mogen leven. Om één dag met jou hand in hand te mogen lopen.
1: Maar toen de prins met zijn ogen begon te knipperen, dook ze snel de zee in

0: gingen weken voorbij en de kleine zeemeermin was stil. Zo stil dat iedereen zich zorgen begon te maken. Maar Arinde wilde niemand vertellen wat er aan de hand was. En zelfs als haar zusjes vroegen:
1: Arinde, kom je buiten zwemmen?
0: Had ze daar geen zin in. Het liefst zwom ze alleen. Dan kon ze lekker aan haar prins denken.
2: Zo, zo, zo?
0: Het was de zeeheks.
2: Moet je dat nou zien? Wat een zielig hoopje vis ben jij. Maar deze arme oude zeeheks kan jou wel helpen, hoor. Ik weet precies wat jij wil. Jij wil een mens worden. Met echte, je weet wel, hè?
3: Ja, echte benen.
2: Ah, gelukkig. Je bent je tong nog niet verloren. Nou, aangezien ik recht door zee ben en eerlijk, wil ik wel een poging wagen.
3: Dat zou fantastisch zijn. Dan kan ik naar mijn prins toe.
2: Natuurlijk, ik kon erop wachten. Er is een man in het spel. Maar geen zee gaat mij te hoog, hoor. Ik zal ervoor zorgen dat jij je op het land voelt als als een vis in het water. Maar dan vraag ik wel één klein dingetje van jou.
3: Zegt u het maar. Wat wilt u hebben? Ik wil u alles geven. Mijn lievelingsknuffel.
2: Rustig maar. Alles wat ik van jou wil is iets heel kleins. Iets wat je niet eens zult missen, want je gebruikt hem de laatste tijd nauwelijks. Je stem. En het liefst zingend.
3: Mijn stem? Maar hoe zeg ik dan tegen de prins dat ik van hem hou?
2: Ja, het is dit of het is niks. Oh ja, voor ik het vergeet. Je krijgt 3 dagen de tijd om zijn liefde te winnen. Voor het einde van de 3e dag moet hij zeggen dat hij van je houdt. Zo niet, dan zul je sterven.
3: Kan me allemaal niks schelen. Gaat uw gang. Neem mijn stem maar.
2: Mooi, we hebben een deal. Nou, ga maar zingen.
0: De zeeheks toverde een flesje en met een simpel gebaar ving ze de zingende stem van de zeemeermin.
2: Zo, dat is gepiept. Dat was jouw aandeel, nu mijn aandeel.
0: Onder de staart van Arinde verscheen een kleine draaikolk die groter en groter werd en haar naar binnen zoog. Ze hoorde nog net de gemene lach van de zeeheks voordat haar vissenstaart veranderde in 2 prachtige benen.
2: Oh, had ik je al verteld dat mensen onder water niet kunnen ademen? Sterkte!
0: Zo snel als ze kon, zwom Arinde naar de oppervlakte en daarna naar de kust. Niet veel later kroop ze uitgeput op het kleine strand achter een kasteel.
4: Hé, hey, zie ik het goed? Kruipt daar nou een meisje op het strand? Uit zee? Dat moet niet gekker worden.
0: De prins rende op haar af en hielp haar overeind. Dat ging natuurlijk niet zo soepel, want Arinde had nog nooit op benen gelopen. Ze viel telkens om.
4: Zo, jij hebt echte zeebenen. Kom maar, je bent natuurlijk uitgeput. Hoe heet je?
0: Het bleef stil, want de prinses had geen stem meer.
4: Nou ja, van de schrik waarschijnlijk je stem verloren. Maar dat geeft niks, want je ogen zijn zo blauw als de zee. Die zeggen me genoeg. Kom, dan breng ik je naar mijn kasteel.
0: Ze wende snel aan het leven boven water en aan haar benen. Maar het belangrijkste was dat ze in de buurt kon zijn van haar prins. Hij nam haar overal mee naartoe. En in een mum van tijd waren er 2 dagen om.
4: Jongen, jongen,

0: een van de leukste vriendinnen die ik heb.
1: Verschrikt keek Arinde hem aan. Vriendinnen? En dan ook nog een van de leukste? Dat wilde ze helemaal niet. Ze wilde zijn vriendin zijn. Ze was waanzinnig verliefd op hem.
0: Kun je een geheim bewaren?
1: Arinde knikte.
0: Een aantal weken geleden zonk mijn schip in een verschrikkelijke storm. Ik ben de enige die het ongeluk overleefde. Een meisje heeft me toen gered en naar het strand gebracht. Op haar ben ik verliefd geworden. En met haar wil ik trouwen.
1: Wild schudde Arinde met haar hoofd. Hij had het over haar. Maar omdat ze zo stom was geweest om haar stem aan de zeeheks te geven, kon ze hem dat niet vertellen.

0: Die avond liep ze door de tuin naar het strand. Ze klom op een rots in het water en keek uit over de zee. De 3 dagen waren bijna voorbij. Op dat moment zag Arinde 5 hoofden boven het water uitkomen.
1: Arinde, luister naar ons.
2: We hebben de zeeheks gesproken. Ze heeft ons alles verteld over de prins.
3: En ook dat ze je benen heeft gegeven. Luister, Arinde, misschien kunnen we je helpen.
2: De heks heeft ons deze dolk gegeven. Voor de zon opkomt, moet je dat in het hart van de prins steken. En als een warme bloed dan op je voeten druppelt, dan groeien die weer aan elkaar tot een vissenstaart. En dan word jij weer een zeemeermin. En dan kun je weer bij ons onder water komen. En dan kun je 300 jaar leven.
4: Dan kun je weer terug. We missen je zo.
0: Aarzelend nam Arinde de dolk aan van haar zusjes.
5: Succes!
0: Nu moest ze doen wat haar zusjes haar hadden opgedragen. Toen het nacht werd, sloop ze voorzichtig naar de kamer van de prins. Uit haar jurk pakte ze de dolk en hield deze boven zijn hart. Maar ze kon hem niet doden. Daarvoor hield ze te veel van hem. Huilend rende ze naar buiten, terug naar het strand. Ze klom weer op de rots waar ze eerder die avond ook op had gezeten. Ze spreidde haar armen en gooide zichzelf in de golven. Maar ze ging niet dood. Nee, want zeemeerminnen kunnen niet sterven. Ze veranderde in het zuiverste zeeschuim op de toppen van de golvende zee. En soms, als je heel goed luistert, kun je haar nog horen.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

0: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Heb je alles bij je? Aha. Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

0: De rattenvanger van Hamelen. Hamelen was een klein stadje in Duitsland. De burgers leefden in harmonie met elkaar en iedereen was gelukkig. Maar dat duurde niet lang, want er brak een rattenplaag uit. Het waren er duizenden en ze waren groot en vooral eng.
1: Burgemeester, we moeten iets doen!
2: We hebben toch katten gekocht om de ratten te verjagen?
3: Jawel, maar die katten waren banger voor de ratten dan andersom.
2: Wacht, we hebben het toch ook met honden geprobeerd?
1: Geprobeerd, ja. Maar die honden renden liever achter de katten aan.
4: En al die ratten die knagen aan onze huizen. Dwars door het hout heen.
3: En door de meubels. Ze knagen zo hard aan mijn stoelpoten. Nog even, en ik zit op de grond.
2: Misschien kan een val helpen. Of een rattengif.
4: Ah, die beesten zijn slimmer dan u en ik samen.
0: De burgemeester wist niet meer wat hij moest doen. En ten einde raad riep hij...
2: Wie verlost ons toch van deze plaag? Wat kregen we nu weer? Waar komt die muziek vandaan?
0: De muziek kwam van buiten de stadsmuren. De burgemeester liep naar de grote stadspoort en keek door het luikje.
2: Wie daar?
5: Ik ben een rattenvanger, hoor mijn muziek. In mijn soort ben ik uniek.
2: Mensen, er staat een rattenvanger voor het stadspoort.
1: Doe open dan, anders is hij weg.
0: De burgemeester opende de stadspoort en daar stond een wonderlijke man. Hij was lang en had een ongelooflijk kromme neus. Zijn snor leek op twee rattenstaarten.
5: Ik heb gehoord van uw probleem en het is groot, zoals ik waarneem. Betaalt u mij, ben ik uw man. De ratten weg, dat is mijn plan.
4: Wat praat hij raar?
5: Hoe ik praat is toch zeker aan mij? Of houdt u liever die ratten aan uw zij?
2: Nee, we willen er juist heel graag vanaf. Meer dan wat dan ook.
5: Dat moet u weten. Geen enkele rat in het hele land is tegen mijn persoon bestand.
2: Het kan me niet schelen of de rest van het land ook last van ratten heeft. Wij moeten er vanaf.
5: Die ratten zijn zo weggehaald. Mits u mij een flinke som geld betaalt.
3: Zie je wel, hij doet het alleen maar voor het geld. Een normaal mens zou dit uit liefdadigheid doen.
4: Inderdaad, iemand zoveel geld betalen klinkt niet goed.
1: Moeten we niet eerst weten hoeveel hij wil hebben?
2: Nee, goed. De waard gaat uit onze stadkasten.
5: Geen zorgen om uw financiën.
2: Moet er niet nog een zin komen? U rijmt toch?
5: Regels zijn er om gebroken te worden. En bovendien rijmt er niets op financiën. Maar vooruit, omdat u het vraagt en ik het bijna vergat. De prijs hiervoor is 1 goudstuk per rat.
1: Zie je wel, die man is gek.
4: Ja, op die manier gaan we failliet.
3: Burgemeester, we moeten van die ratten af. Zeg nou maar ja, dan zien we later wel hoe we hem betalen.
2: Je hebt gelijk. Wie dan leeft, wie dan zorgt. Goed dan, afgesproken. 1 goudstuk per rat.
5: Dan is dat bij deze akkoord. Weet wel, ik houd u aan uw woord. Vanavond als de maan verschijnt, zorg ik dat elke rat verdwijnt. Zie erop toe dat niemand buiten is. Gebeurt dat wel, dan gaat het mis. Van achter het raam kijkt u maar toe wat ik met die duizenden ratten doe.
2: Jullie hebben het gehoord, mensen. Vanavond na zonsondergang mag niemand de straat meer op. Denk daaraan.

0: best verdacht.
1: Toen de avond viel in Hamelen, was het inderdaad doodstil op straat. De rattenvanger kwam uit de herberg en liep naar het midden van het dorpsplein.
2: Kom maar, ratten, het is gedaan. Loop maar snel achter mij aan.
1: Hij zette de fluit aan zijn lippen en floot een wonderlijke melodie. Uit alle hoeken en gaten van het stadje kwamen de ratten gekropen, die hem gedwee volgden alsof het een schoolreisje betrof.
3: Mooi zo! En zo werd Hamelen door een simpel fluitconcert verlost van zijn plaag. Het leek wel een sprookje.
1: De volgende dag, toen de zon opkwam, zat de rattenvanger op de trappen van het stadhuis op de burgemeester te wachten. Die was in een opperbest humeur. En dat was natuurlijk logisch, want hij had eindelijk weer eens een nacht rustig kunnen slapen.
3: Beste man, wat een prachtig gezicht was dat gisteravond. Al die ratten die uit alle hoeken en kieren van de stad tevoorschijn kwamen en jou achterna gingen. Hoeveel waren het wel niet? 100? 1000? 100.000? Ah, misschien wel 1 miljoen.
2: Ik zei het u eerder en ik zeg het u weer. Is er 1 rat overstag, dan volgen er geheid meer.
3: Wat een oorlijk grapje. Maar u heeft gelijk. Nogmaals, hartelijk bedankt voor uw werk. Hè. En succes met uw volgende klus. Hè. En mocht u nog eens in de buurt zijn, kom dan gerust even binnen voor een kop koffie.
2: Maar beste man, is het al tijd? Vergeet u niet een kleinigheid?
3: Een kleinigheid? Ik zou niet weten wat.
2: 1 goudstuk per rattenhoofd. U weet het toch? Beloofd is beloofd.
3: Oh, ja, dat. Dat spijt me, beste vriend. Maar ik heb de ratten die u meenam niet exact geteld. Ik ben geen rekenmeester.
2: Het waren er 27.319. En ik verzeker u, ik heb er niet 1 over het hoofd gezien.
3: Dat zijn wel erg veel ratten.
2: En erg veel goudstukken. Kunt u het nog vatten?
3: Wat heeft u eigenlijk met die ratten gedaan?
2: Door de muziek van mijn toverfluit renden ze zo de straten uit. Maar dat was nog maar het begin. Aan het eind van de reis sprongen ze de Wezer in.
3: Al die ratten zijn de rivier de Wezer ingesprongen? Hoe kunnen wij dan controleren of het er echt zoveel waren?
2: Als ik goed begrijp wat u vertelt, kan ik dus fluiten naar mijn geld?
3: Beste man, ik zou dolgraag willen betalen. Dolgraag! Maar ja, we weten niet zeker hoeveel ratten er precies waren. En dat maakt het wat lastig, hè? Maar ik ben geen onaardig mens, hè, mijn vriend. Ik wil je toch belonen. Hier heeft u 50 goudstukken. Nou, dat is een mooi bedrag voor een half uurtje werk. En daarbij was het maar een fluitje van een cent voor u, toch?
2: 50 goudstukken is geen eerlijke ruil. Ik maakte voor u mijn handen vuil. Als u niet gouden beloning haalt, zorg ik dat u met kinderen betaalt.
1: Maar de burgemeester weigerde meer te betalen. Dus draaide de rattenvanger zich om en stormde de stad uit.
4: Maar waar haalt hij de onzin vandaan om te denken dat onze kinderen hem gaan betalen?

0: De ratten waren verdwenen. De huizen bleven netjes en schoon en er werd niet meer aan het eten of aan de stoelen geknaagd. Zo gingen er een aantal dagen voorbij en niemand hoorde meer iets van de rattenvanger.
1: Dat het zo makkelijk zou gaan, had ik nooit verwacht.
0: Tot op een dag de volwassenen van hun werk thuis kwamen en er een vreemde stilte heerste in het stadje.
2: Heeft een van jullie mijn kleine Liesje gezien? Ze is weg.
3: Mijn twee zonen kan ik ook al niet vinden.
2: Burgemeester, wat moeten we doen? Al onze kinderen zijn weg.
4: Misschien zijn ze nog op school.
0: Met z'n allen liepen ze naar de school toe, vlakbij het dorpsplein. Er was niemand, behalve de schooljuf.
5: S-O-S! Het is verschrikkelijk! Het is zo verschrikkelijk! Ik heb verschrikkelijke dingen gezien in mijn leven, hè? Nou, dit was echt verschrikkelijk! Verschrikkelijk!
3: Mens, hou eens op met je verschrikkelijk! Vertel op, wat is er gebeurd?
5: Nou, het was 8:30. Ik luidde de schoolbel, zoals iedere dag. En alle kinderen stonden netjes in de rij te wachten om naar binnen te gaan. Nou, en toen...
1: Wat dan?
5: Toen gebeurde het.
1: Wat dan?
2: Zit er nou niet doorheen te kletsen? Ja. Laat haar uitpraten.
5: Nou, vanuit het riool op het plein kwam er een man tevoorschijn. Was het een man? Ja, het was een man, hoor. Met een beetje een raar geurtje om hem heen. Hij lachte heel gemeen en hij riep een of ander rijmpje. Maar ik kon hem niet verstaan. Nou, voor ik goed en wel besefte wat er gebeurde, liepen de kinderen al langs de man aan. Ik probeerde ze nog terug te roepen en ik maar roepen. Maar ze reageerden niet. Ze liggen wel betoverd.
4: Net wat ik dacht. Dat is die rattenvanger. Dat kan niet anders. Hij heeft onze kinderen ontvoerd uit wraak. Omdat hij zijn geld niet kreeg.
2: Wat mensen al niet doen voor geld.
1: Hij komt er wel terug, hoop ik.
3: Daar kunnen we toch niet op wachten.
1: Mijn kadertje moet op tijd zijn medicijn innemen.
3: We moeten ze gaan zoeken.
0: Iedereen was het roerend met elkaar eens. In de verte kwam een klein meisje aangestrompeld. Ze liep met twee krukken.
2: Liesje, oh mijn lieve kind, gelukkig, jij bent hier. Wat is er gebeurd?
6: Mama, ik hoorde hele mooie muziek en er stond een hele rare man op het dorpsplein te spelen. En we liepen allemaal zomaar achter hem aan.
4: En toen? Waar gingen jullie naartoe?
6: We liepen door het bos naar de grote berg vlak bij de rivier de Wezer. Ik probeerde de andere kinderen bij te houden, maar het lukte me niet. Ik zag dat die man stil stond naast de grote kei en plotseling vloog die kei de lucht in en ik zag een heel groot gat. Hij liet alle kinderen naar binnen gaan. Ik wilde daar ook naartoe, maar ik was te langzaam. Ik zag nog net hoe die rare man als laatste naar binnen ging. En hij glimlachte heel vreemd, terwijl hij doorspeelde op zijn fluit. En toen ging het gat weer dicht.
0: Alle ouders begonnen luid te schreeuwen, te huilen en te jammeren.
3: Misschien kunnen we de berg openen en zo onze kinderen terughalen.
4: Dat was een goed idee. Haal allemaal je gereedschap. We gaan onze kinderen bevrijden.
0: Ze renden zo snel als ze konden naar de plek waar Liesje de kinderen voor het laatst had gezien. Ze hakten in het gesteente of hun leven ervan afhing. Ze klopten erop om te horen of er misschien een opening was. Maar hoe ze ook zochten, de ingang van de berg bleef onvindbaar.
4: Het is mijn schuld. Het is mijn schuld. Ik had hem dat stomme goud gewoon moeten geven.
1: We zullen onze kinderen nooit meer terugzien.
0: En dat klopte ook. Want het verhaal gaat dat ze de rattenvanger zijn gevolgd naar het land waar hij vandaan kwam. Daar leerde hij de kinderen muziek maken die zo wonderlijk mooi was dat geen rat er weerstand aan kon bieden. En zo liet hij ze als rattenvangers het geld terugverdienen waar hij recht op had. Tot op de laatste cent.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Geit! Hey, hallo. Ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
2: De Dirk Schelen Show!
1: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

met me mee. Ja, je kunt het. Niet omvallen. Leuk jou te leren kennen. Maar ik moet nu gaan. Dat komt door mijn nieuwe schoenen.

0: ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip! Hoera!
2: Jongens en meisjes, hier spreekt jullie piloot, Jules de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
3: Hallo allemaal!
2: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Giem en Bas, daar!

Ik ben Iris en ik ga zo naar taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

0: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Manamana.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: snap ik het. Ja! Dus als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, laat hij mij begaan.
1: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
2: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
0: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht, ik

0: Ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.

De leukste radio die er is en ook heel veel plezier om te luisteren. Groetjes, Duncan.

0: de Zoom. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop de leukste muziekmix.
2: Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Brian.
1: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: En ik ook.
0: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
0: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
5: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
6: Kids Radio.
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met

0: Zeg, ik doe heel even mijn ogen dicht. Maar we blijven wel wakker, hè? Jawel.
1: Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: Ik ook niet
1: aan het rood. Wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Ja.
0: Een feestje.
1: Jongens, jongens, meisjes.
3: Deze radio is geweldig. Ik luister er elke ochtend naar en het is geweldig om te horen. Ga ze door.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo!

0: Vliegensvlug.
1: Vliegensvlug.
0: Lekker draaien.
1: Lekker draaien.
0: In het rond.
1: In het rond.
0: Heel hard stampen.
1: Heel hard stampen.
0: Op de